0: Music video. Ek kry hulle nie aan nie. My foon gaan af, ek dink is jy, dis nie jy nie. Dis 4 weke, hoekom bloedtik jy my? Wat gebeur met die music video? Nou ek sukkel om my hande te kry. Wanneer gaan ons skiet? Nou die mos, emo delio. Wanneer skiet ons? Ek sopat na die winkel toe. Dan heb ik dit niet gepakt. Ik voel zijn zilver mannetje op die goud, op die blue wave.
1: Terug
0: voor
1: 5 dagen.
2: Maar waar zijn ons die staat?
3: Not allowed for the cornbread, but
2: let's go. Go
0: to the reach! Ik en jij, ons is sterren.
4: Ik en die baby girl, stop van hier.
0: Ons is sterren. Wat heb je hier? Wat heb je hier?
5: Ja, dan mijn bro. Is er iets mee, bro? Man, blij met bij jou, blij met pala. Man, kan je niet eens kans om te rusten.